0: BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van
9: Muziekinstrument.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben
10: Nathalie van Steeg.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op donderdag 24 september om 8:00 draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

Disco. It ain't no country club either.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij, BR6.
3: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
4: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Markus 10, vers 14 en 16. Jezus zei, laat die kinderen bij mij komen en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde. Ja, Heer, maak me als een kind dat vol vertrouwen dicht bij de Vader blijft.

Kijk, in mijn handpalmen heb ik u geschreven en uw muren staan mij voortdurend voor ogen. Jesaja 49, vers 16. Die woorden sprak God lang geleden tegen Sion. En die woorden spreekt hij vandaag tegen u en mij.

Uw opstandige daden heb ik weggewist als een wolk, uw zonde als een nevel. Keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Jesaja 44, vers 22. Zoals de zon 's morgens de nevel laat verdwijnen, totaal laat oplossen, zo schijnt de zon van de vergeving over je leven, totaal verdwenen, alles wat je God hebt beleden.

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen. 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. Houd het goede nieuws, de troost van God en van zijn liefde niet voor jezelf, maar deel het vandaag met de mensen die je ontmoet. Hoe meer je deelt, des te meer jezelf ook ontvangt.

Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. Johannes 8, vers 12. Duisternis is beklemmend, beangstigend. Als je dicht bij het licht blijft, hoef je je nooit meer druk te maken over zulke angsten.

Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven. Psalm 23, vers 6a. Heb je deze tekst wel eens goed gelezen? Niet ik ben degene die God volgt. Helaas vergeet ik dat vaak. Maar hij volgt mij, jou, met zijn goedheid en zijn liefde.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 6, vers 23. Een gave, een geschenk, dat is altijd gratis, maar je moet het natuurlijk wel aanpakken.

Zonder einde is de genade van de Heer. Onuitputtelijk is zijn medelijden. Klaagliederen 3, vers 22. Elke dag stellen we God teleur. Elke dag doen we hem verdriet. Zijn we boos of ondankbaar? Maar Gods geduld en genade zijn letterlijk grenzeloos.

Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten. Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, zodat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en ik hun God. Ezechiël 11, vers 19 en 20. Een prachtige belofte die de profeet Ezechiël mag uitspreken tegen de Israëlieten. Een belofte die ook voor u en mij geldt. Keer je af van het leven buiten God en Hij zal je een geweldige toekomst geven. We zijn hiermee alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, nabijheid, rijke zegen en vrede in uw hart toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. De lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Baarden, Driebrugge, Reeuwarddorp en Reeuwarddorp. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars in Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 wordt de kerkdienst van de Dorpskerk uitgezonden. De dienst wordt geleid door student R.W. Jansen. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:50 lezen we een mooi verhaal voor. En om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Gertjan en Jef de Bos. Het eerste nummer waar we nu naar gaan luisteren is Groot is uw trouw van de CD Het Groot Doelenconcert deel 2.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is One Clear Voice van de CD Hij Laat Nooit Alleen. En daarna rond 9:30 gaan we overschakelen naar de uitzending van de Dorpskerk in Bodegraven. De dienst wordt geleid door student R.W. Jansema. Maar eerst luisteren we nog naar een muziek.

0: Kom hier in de kerk en iedereen die thuis via internet of kerkradio deze dienst meebeleeft. Vanmorgen gaat de proponent Jansma uit Genemeide bij ons voor. En bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal dat we volgende week hier in de gemeente zullen vieren. De kerkenraden herinneren u aan de gemeenteavonden die morgenavond gehouden zullen worden. De gemeenteavond voor wijk 1 vindt plaats hier in het koor van de kerk. En de gemeenteavond van wijk 2 vindt plaats in het Anker. Beide gemeenteavonden beginnen om 8 uur. De kerkraad van wijk 2 herinnert u eraan dat u namen in kunt dienen voor de vacature van wijkoudeling. Dat kunt u tot en met morgen doen bij de uitvoerend scriba. Na de dienst is er de wijkontmoeting voor de gasten en leden uit de wijk Broekveld, Weideveld en Buiten Bodegraven. Hartelijk welkom in het Anker. Vanmiddag begint de zondagschool weer en daarom geef ik graag het woord aan Wilco Spaan.
1: Goedemorgen allemaal. Een bijzonder voor de kinderen. Ik wilde even van de kinderen weten, wie zit er van jullie op de basisschool? Steek je vinger eens op.

0: hemelen. Dat betekent dat de Heer Jezus een speciaal plekje voor de kinderen heeft in zijn koninkrijk. En zo is er ook een speciaal plekje in onze gemeente voor jullie. Soms is de kerkdienst misschien wat moeilijk. En dan is het mooi dat er ook 's middags op Godsdag de zondagschool is. En de zondagschool kun je eigenlijk vergelijken met de kinderbijbelclub. Zoals we die van de zomer hebben gehad, waarin we samen zingen, samen bidden. En ook natuurlijk samen uit de Bijbel lezen en ontdekken wat het Koninkrijk van God voor jou betekent. Want het is speciaal voor jullie. En samen gaan we ook collecteren voor de zondagschool in Kenia. En doen we ook een leuk spel of knutselen we wat. Dus als je een keertje wil komen kijken, ben je van harte welkom met je vriendjes of vriendinnetjes. Het is vanmiddag om 2:30, vanaf nu elke zondag, in het anker hiernaast. Dus wees welkom.
1: Dankjewel. Er wordt straks na de preek gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste is de diaconale collecte voor Stichting De Hoop. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de HGJB. We gaan nu de voorzang zingen uit Psalm 4, uit de nieuwe psalmberijming, vers 2 en 3. Voel je je hart van boosheid beven. Namens de kerkenraad wens ik u hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.

Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We bidden om genade voor ons en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met de bundel Weerklank. Heer, u bent mijn levende grond waarop ik sta. Lied 439.

Gemeente, volgens het Nieuwe Testament is er een manier waarop wij in ons dagelijks leven kunnen laten merken dat we de Heer Jezus lief hebben. Volgens 2 Johannes is dat het houden van Gods geboden en daarom kijken we ook vanmorgen in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen richting zijn gemeente al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, en wij mogen dan ook lezen uit het slavenhuis van de zonde, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos, gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken en daarmee geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, als we dan met elkaar kijken in de spiegel van Gods wet en we leggen ons leven daarnaast, dan moeten we ook erkennen dat we schuldig zijn. Dat we de genade van God van nature niet verdienen door ons eigen gedrag. En daarom belijden we onze schuld met Psalm 38. Ik wil mijn misdaden die u tergen niet verbergen. Laten we daarvan zingen.

Jongens en meisjes in de kerk, fijn dat jullie er zijn. Ik denk dat jullie allemaal wel een buurman of een buurvrouw hebben. Je woont in een straat en er wonen mensen naast jullie. Het verhaaltje wat ik jullie vertel, dat gaat over een jongen, die is ongeveer net zo oud als jullie. En die kreeg een nieuwe buurvrouw. En de buurvrouw die kwam in de woning en ze kwam aan in de straat en ze had een klein tuinkaboutertje meegenomen bij haar verhuizing. Dus wat doet de buurvrouw? Ze zet die tuinkabouter in haar nieuwe voortuin. En die jongen die naast haar woont, die ziet dat. En wat gaat die jongen doen op zijn vrije woensdagmiddag? Hij gaat de buurt door om steentjes te zoeken. Nou, en hij heeft een uurtje rondgelopen, hij heeft een handvol steentjes en dan gaat hij in de buurt van de kabouter zitten. En wat doet hij? Hij gooit de stenen naar de kabouter toe. Nou, en op een gegeven moment is het raak en de kabouter breekt aan 1000 stukjes en hij rent er natuurlijk vandoor. En 's avonds zit hij thuis te eten bij zijn vader en zijn moeder. En de deurbel gaat. Dan weten wij wel wie er op de stoep staat, hè? Het is natuurlijk de buurvrouw, ze komt boos binnen en ze zegt, jullie zoon heeft de tuinkabouter gesloopt, ik heb het gezien. Nou, zegt zijn vader, haal je spaarpot maar op, haal maar 10 euro, dan kan de buurvrouw een nieuwe tuinkabouter halen. Dus die jongen doet dat, hij keert zijn spaarpot om, maar er zit niks in. Dus wat doet zijn vader? Zijn vader die pakt de portemonnee en die zegt, alsjeblieft buurvrouw 10 euro en dan is het opgelost. Dus de buurvrouw gaat weer naar huis. Nou, nu komt het, die jongen die krijgt natuurlijk op zijn dak, hè. Zijn moeder die zegt, waarom heb je dat nou gedaan? Je weet dat dit niet mag, je weet dat het niet de bedoeling is, maar toch heb je dat ding gesloopt. Ja, zegt die jongen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik wist wel dat het niet mocht. Nou, zo is het nou ook in het dagelijks leven. Niet alleen jullie, maar ook de vaders en de moeders en de andere mensen in de kerk. We doen allemaal verkeerde dingen. Als we dan die 10 geboden horen, dan weten we, ja, we leven er niet altijd naar. En de Heere God zegt dan eigenlijk, je bent schuldig. Maar dan gebeurt er iets net zoals die vader deed bij de jongen. Die jongen kon de schuld zelf niet betalen, hè, want hij had niks in de spaarpot. Maar wat er dan gebeurt is dat zijn vader de schuld betaalt. En dat is eigenlijk ook wat de Heere Jezus doet. Wij hebben eigenlijk die boete, wij hebben die schuld. Maar de Heere Jezus zegt dat kun je zelf niet oplossen, maar ik wil dat doen. Wel, over de Heere Jezus horen we meer in deze dienst. We gaan eerst het kinderlied zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Gemeente, we willen met elkaar gaan bidden om de opening van het woord en om de verlichting door de Heilige Geest in deze dienst. Laat ons samen bidden. Barmhartige en grote God, U die wij door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus ook vanmorgen mogen aanroepen als onze Vader in de hemel. We aanbidden U, God. We maken U groot, we loven U en we danken U voor al het goede dat we uit Uw hand ontvangen. U, de Schepper van de hemel en de aarde, U die ons dag in dag uit voorziet in eten, in drinken, in onderdak. We prijzen Uw naam, Vader in de hemel, omdat U het zo waard bent om gediend te worden. En Heren, dan zijn we hier samengekomen en dan past het ons om te bidden om vergeving, om te bidden om Uw barmhartigheid. We belijden onze schuld en we erkennen dat we zo diep afhankelijk zijn van Uw genade, van Uw goedheid. Doe niet met ons naar onze eigen daden, naar onze eigen zonden. Maar kom in ons midden met Uw Heilige Geest en vergeef ons de schulden door het bloed van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat we in het uur dat voor ons ligt aangeraakt mogen worden door U persoonlijk. In het spreken, in het luisteren, in het maken van de muziek. Heer, we zijn afhankelijk van Uw Geest, de Geest die levend maakt, de Geest die ons doet ontdekken aan ons eigen zondige hart. De Geest die ons de richting wijst in dit leven. De Geest die ons in vuur en vlam doet staan voor de Heer Jezus Christus. We bidden U voor hen die op afstand deze dienst volgen. Misschien kunnen ze al jarenlang de gang naar de kerk niet maken. Dat ze vanwege gezondheidsredenen thuis de dienst volgen. Wees ook op die plaatsen, God, waar broeders en zusters deze dienst meebeleven. Geef dat Uw woord ingang mag vinden in ons hart, hier in de kerk en op de plaatsen waar we de dienst volgen. We bidden U voor de jonge mensen hier in de gemeente. Heb dank dat ze er zijn. Het is niet vanzelfsprekend. Het is toch een wonder, God, als we U op jonge leeftijd al mogen kennen en mogen dienen. Misschien moesten we mee naar de kerk. Misschien zagen we ernaar uit. U weet hoe we hier zitten, God. Raak ons hart toch aan, opdat we een ontmoeting met U mogen hebben. Wil ons bidden horen. In naam van Christus Jezus, onze zaligmaker en de koning van de kerk. Amen. Sinds kort heeft u een wijziging en een deel van de kinderen gaat naar de kindernevendienst, noem ik het zo goed? Ja, ongeveer. Dus bij deze kunnen ze dat doen.

twee verdwaalde schaapjes. Kom maar. Gemeente, wij openen vanmorgen de Bijbel in Openbaring 3, vanaf het 14e vers. Het is een reeks brieven die Johannes, geleid door de geest van Christus, schrijft aan enkele gemeenten. En de zevende brief die hij schrijft, die is gericht aan de gemeente van Laodicea. We lezen Openbaring 3, vanaf vers 14 tot 22, en het woord van God luidt daar als volgt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. De getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover het woord van God, gemeente. Zalig bent u, zalig ben jij, als u dat hoort en het ook bewaart in het hart. Voor wij overgaan tot het behandelen van deze tekst, willen we eerst nog zingen. Dat doen we uit de 40ste psalm. En onder andere het tweede vers van Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer.

afloop van de preek wordt er gecollecteerd. De Heer heeft de blijmoedige gever lief en willen wij eveneens instemmen met hetgeen wat we gehoord hebben in de verkondiging. Dat doen we met een nieuwe psalmberijming, psalm 62. Een mensenkind is maar een zucht, gewichtigheid niet meer dan lucht. We zullen ook opmerken dat die tekst aansluit bij hetgeen we gehoord hebben in de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er is in ons land wel eens een onderzoekje gehouden onder loterijwinnaars. Mensen die dan de loterij hebben gewonnen worden x aantal jaar later benaderd door dat onderzoeksbureau met de vraag: bent u nou ook gelukkiger geworden na het winnen van een enorme som met geld? Dan ga eens bij uzelf na, hoeveel procent van die mensen zou nou hebben gezegd: ja, ik ben gelukkiger geworden. Het was nog geen 30%. Voor 70% maakt het geen verschil, die enorme bak met geld, of zij werden er juist ongelukkiger door, omdat ze niet helemaal goed wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Maar toch, gemeente, de mens blijft in zijn bestaan gevoelig voor geld. En dat merken we ook in het schriftgedeelte dat we vanmorgen met elkaar behandelen. Want de gemeente van Laodicea, de christelijke kerk in die plaats, die gaat ten onder aan rijkdom. We lezen de tekst met elkaar door in deze verkondiging en dan beginnen we bij het 14e vers. Dit schrijft de engel aan de gemeente van Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe getuige, de waarachtige, het begin van Gods schepping. De gemeente van Laodicea, gemeente, die bestaat ongeveer 50 jaar op het moment dat deze brief aan hen wordt geschreven die wij met elkaar in Openbaring 3 behandelen. Wel, wat voor gemeente treffen we daar aan? In gedachten maken we een reis naar het huidige Turkije. Want in Klein-Azië, daar zien we een grote handelsstad liggen. Het is Laodicea. En Laodicea, dat is een stad waar het geld tegen de plinten klotst. Er liggen handelsroutes. Er zijn allerlei banken, zoals we dat vandaag zouden noemen. Er is een enorme wolindustrie waar Laodicea goed aan verdient en waar het bekend om staat. In Laodicea zijn veel scholen. In Laodicea zijn veel tempels voor allerlei goden. Kortom, in Laodicea is het naar de mens gesproken goed toeven. Je kan er van alles beleven, je kan er goed geld verdienen. En de inwoners hebben alles wat hun hartje begeert. Er geldt geen gebrek en ook in geestelijk opzicht is er van alles te verkrijgen voor de inwoners. En in die rijke handelsstad heeft het evangelie ook voet aan de grond gekregen. En al tientallen jaren geleden is daar een kerk ontstaan. En deze gemeente in Laodicea, in die handelsstad, die behoort tot een groep kerken aan wie het Bijbelboek Openbaring in eerste instantie is geschreven. Johannes heeft Openbaring geadresseerd aan 7 kerken, aan 7 christelijke gemeenten. Waar Laodicea er één van is. En die woorden die Johannes opschrijft in Openbaring 3, die komen niet van hemzelf. Die ontvangt hij in een visioen van de heiland, van de Heer Jezus. En zo gebeurt het dat er eigenlijk een kritische brief op de mat ploft in Laodicea. Geschreven door Johannes, verlicht door de geest van Christus. En die brief die daar op de mat valt, die is niet alleen gericht aan de gemeente van 2000 jaar geleden. Nee, we zouden ook kunnen zeggen, het is een brief die gericht is aan de hervormde gemeente van Bodegraven. Kijk, de brief die is natuurlijk in eerste instantie geadresseerd aan de kerk van toen de tijd. Maar je ziet het dan ook in vers 22... Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten, meervoud, zegt. Dus de brief is niet alleen voor één enkele ontvanger, hè, alleen voor Laodicea. Nee, de Heilige Geest heeft de gemeenten op het oog.
meervoud. De geest heeft de kerk van vandaag de dag op het oog. Openbaring 3 bevat daarmee eigenlijk een boodschap voor iedere kerk, maar daarmee ook voor iedere individuele christen. Kijk, jongens en meiden, jullie kwamen allemaal vanmorgen binnen bij een van de ingangen in de kerk. Stel je nou eens voor dat ik bij de ingang had gestaan vanmorgen en ik had daar allemaal kratjes met chocolademelk staan. En ik had aan jullie gevraagd, hoe wil je de chocomel gaan drinken? Nou, sommigen van jullie houden natuurlijk van warme chocomel, misschien wel met slagroom. Dus die zegt, nou, ik wil wel lekkere warme chocolademelk. En de ander die zegt, nou, ik wil wel zo'n koud flesje. Nou, dan kun je dan allemaal bewijzen van aan mij vragen en dan geef ik je dat. Maar ik denk dat er vanmorgen dan niemand was geweest die had gezegd, ik heb het liefste lauwe chocomel. He, dat is niet zo lekker, dat heeft niet onze voorkeur. En zo'n situatie komen we wel tegen in Laodicea. De Heer Jezus zegt dan in vers 15, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. De gemeente wordt dus beschreven als lauw. En toen Laodicea, toen de inwoners van die stad dat hoorden, toen begon er een belletje bij ze te rinkelen. Die inwoners van Laodicea die hadden een hekel aan lauw water en dat was niet zomaar. De stad die boven Laodicea lag, had in die tijd een heet waterbron, Hierapolis. Er kwam heet water uit de grond en dat werd onder andere gebruikt voor medische doeleinden. Je kon er bijvoorbeeld een stoombad nemen in Hierapolis. En dan had je ook nog een stad onder Laodicea, Colosse. En daar had men een koud waterbron. Heerlijk koel water kon je bijvoorbeeld drinken. Het is alsof ze in Alphen aan de Rijn een heetwaterbron hebben. Hè, dus de stad hierboven. En in Gouda onder Bodegraven hebben ze dan een koud waterbron. Nou, en jullie zitten er precies tussenin. Jullie hebben geen een van beide. Dus wat deden die inwoners van Laodicea? Zij dachten, nou, als we nou eens een soort aquaducten gaan graven, een soort kanalen, dan laten we dat hete en dat koude water vanuit de andere steden naar onze woonplaats toekomen. Is waarlijk gebeurd in de oudheid. Ze wilden dat ook graag hebben, dus ze gingen aan de slag. Maar op het moment dat dat hete water via dat aquaduct vanuit Hierapolis naar Laodicea was gestroomd, was het lauw. Nou, datzelfde gold voor dat koude water. Beide waren onbruikbaar in die tijd. Terwijl ze er zo hard met elkaar voor hadden gewerkt. Het is niet lekker, je kan er vrij weinig mee. Kortom, de gemeente van Laodicea die leest dus dat ze wordt omschreven als een lauwe gemeente. Nou, dat knaagt natuurlijk, want dat heeft voor hen letterlijk en figuurlijk een hele negatieve bijsmaak. Ze wisten meteen waar de Heer Jezus op doelde. En de heiland schrijft het ze dan, waren jullie maar koud of heet? De Heer Jezus bedoelt hiermee, als je een koud gelovige bent, ja, dan ben je tenminste eerlijk. Dan weet je waar je staat. Dan kun je groeien. Maar als je lauw bent, ja, dan lijkt het alsof het geloof leeft, maar ten diepste is je hart ongeïnteresseerd voor de kern van het evangelie. Om het maar toe te passen op vandaag de dag. De Heer Jezus ziet liever een eerlijke twijfelaar naar hem toe komen dan dat we leven uit een schijnheilige routine. Gemeente, zullen ze op zelfonderzoek gaan? Hoe vaak vergeten wij niet door het drukke leven en door de bezigheden van alle dag onze relatie met Christus? Is er in onze gemeente
in ons gezin, in ons persoonlijk leven? Is er nou ook daadwerkelijk sprake van overgave richting Christus, richting het evangelie, richting de Bijbel? Ouders in de kerk, ga je je kinderen voor in het bidden, in het getuigen? Merken mensen om u heen dat u liefde heeft voor de Heer Jezus? Is het avondmaal van volgende week iets waar u naar uitziet? Of iets waarvan u denkt, nou ja, het hoort erbij en dat zie ik volgende week wel weer? Want wat is nou het gevolg van structurele lauwheid? Wel, dat lezen we in het 16e vers. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Als de gemeente blijft hangen in die lauwheid, dan komt er dus een moment dat de Heere Jezus concludeert, ja, waarom zou ik mijn naam nog langer verbinden aan deze plaatselijke kerk? Die spiegel hield hij Laodicea voor. Kijk, in Nederland, je komt enorm veel lege kerkgebouwen tegen, helaas. En dan hoeven we vaak onze eigen woonplaats niet vooruit om te zien dat de kerken die vroeger in gebruik waren, dat ze niet allemaal meer vol zitten. We proberen dat aan menselijke wijzes wat te verklaren. Maar ook daar zegt Openbaring het een en ander over. Jezus neemt de kandelaar, Jezus neemt het licht weg als de gemeente zich niet meer richt op de kern van het evangelie. En daarin ligt een les. Als we een bloeiend gemeenteleven willen ontvangen met elkaar, dan dienen we ook vast te houden aan de eenvoudige Bijbelse boodschap. Dat de redding is voor verloren zondaren. Als die boodschap op de achtergrond verdwijnt, dan moeten we niet raar staan op te kijken dat een kerk leegloopt. Als je als gemeente afwijkt door allerlei wereldse invloeden, ja, dan hoef je niet verbaasd te zijn, zegt de Openbaring, dat die kandelaar wordt weggenomen. Wel, hoe kan het dat die kerk van Laodicea, die gemeente aan wie deze brief is geschreven, dat zij niet meer in vuur en vlam stond voor de Heere Jezus? Wel, die reden lezen we in vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Laodicea, ik zei het u, was een rijke stad. De economie die floreerde. De mensen hadden alles in overvloed. En op een gegeven moment gebeurde het, gemeente, zo weten we uit oude bronnen, dat er in Laodicea een aardbeving plaatsvond. De stad Rome bood hulp aan, zo weten we uit de overlevering. En Laodicea zei vervolgens tegen die helpende handen, nee, dat hebben we niet nodig, we lossen het zelf wel op. We hebben genoeg geld achter de hand om de stad weer op te bouwen, we willen van niemand afhankelijk zijn. En die houding die je tegenkwam bij dat stadsbestuur van Laodicea, die had de kerk overgenomen. We regelen alles zelf wel. We zijn niet afhankelijk van de hulp van anderen. We moeten ons wel voorstellen, Laodicea bevond zich in die tijd midden in de Romeinse cultuur. Het was een cultuur van zien en van gezien worden. En de christenen in Klein-Azië en in de gemeente over wie wij vandaag lezen, die begonnen daaraan mee te doen. Als ze dat niet deden, ja, dan kregen ze te maken met afwijzing. Dan kon je niet meer floreren in dat economische leven in de stad. Je werd buitengesloten. Kortom, de gemeente van Laodicea die zag het niet zo zitten dat zij moesten lijden uit naam van het evangelie. Dus ze sloten mee te doen met die cultuur waarbij het draaide om aanzien, waarbij het draaide om geld, waarbij het draaide om bezit. In hoeverre zijn wij daar ook gevoelig voor? Ik kwam net van mijn eerste opleiding af. Ik had het bedrijf opgebouwd.
begon goed te lopen. Nou, dan komt er wat geld binnen. En ik kocht graag dingen die ik niet nodig had. Er moest maar een tweede auto komen. En je kon kopen wat je wilde. Er moest meer geld verdiend worden. Het was niet snel goed genoeg voor mij. We laten iedere week dingen bezorgen die we eigenlijk ten diepste niet nodig hebben. We kopen wat we willen. En ondertussen zitten we dichter bij Laodicea dan we zelf graag zouden wensen. Genemuiden, waar ik woon, kan u wel vertellen, ze zijn er niet bij, maar daar zijn de inwoners en met name de kerkgangers enorm gevoelig voor uiterlijk vertoon. Het is een halve modeshow als je bij ons in de gemeente zou komen. Helaas. Moet het mooiste van het mooiste zijn, de mooiste auto, de mooiste woning. En natuurlijk, gemeente, er wordt heel veel goeds met geld gedaan, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar stel ook de vraag persoonlijk, brengt een verlangen naar geld, hè, als u merkt dat dat aan u knaagt, brengt dat verlangen mij nou dichter bij de Heer Jezus? Of wordt het een doel op zichzelf? Kijk, een extra uurtje bijbeunen, dat doen wij natuurlijk graag als er wat te verdienen valt. Maar een extra uurtje bijbelstudie, nou, dat moeten we nog maar zien. De Heer Jezus die roept in Openbaring 3 en daarmee ook voor morgen op tot soberheid. Hij noemt de gemeente van Laodicea arm, blind en naakt. In geestelijk opzicht zijn ze arm. Ze zijn blind voor wat het daadwerkelijk toe doet in het leven. En met die naaktheid probeert de Heer Jezus uit te leggen dat de christenen zonder bedekking voor God de Vader moeten verschijnen. Dat ze geen pleitgrond hebben. Dat ze geen advocaat hebben. En vandaag de dag bij ons is het ook een gevaar dat op de loer ligt. Dat de welvaart waarin we zitten in de 21ste eeuw, dat ons dat bij God vandaan trekt. Omdat we ook zoiets hebben van, ja, het gaat me toch allemaal voor de wind. Waar heb ik God nu eigenlijk voor nodig? Kijk, we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar niemand van u twijfelt of de supermarkt of de bakker morgen nog een boterham voor u in het schap heeft liggen. De Heer Jezus die stond dus op het punt om de gemeente uit te spuwen. Scherpe woorden. Maar hij nodigt ze weer uit in het 18e vers. Ik raad u aan dat u voor mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Die mensen die hoeven niet langer in Laodicea van alles te kopen om het geluk maar achterna te jagen. Jezus zegt, stop daar nou mee. Kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus. Ik bied je iets aan dat je in Laodicea niet vindt. Koop goud, gelouterd door het vuur. Dat wil zeggen, bij mij kun je het geestelijke goud verkrijgen. Zuiver gemaakt door strijd, zuiver gemaakt door beproeving. Jezus noemt de gemeente vervolgens naakt. En hij nodigt ze uit. Ik heb witte kleren voor jullie. Die mensen liepen vaak rond in kleding van die schapenwol. Die zwarte schapen die daar rond liepen. En dat was dan een teken van rijkdom. Een zwart wollen kleed. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb witte kleren voor jullie. In al je zonden kun je niet rechtvaardig verschijnen voor God. Maar als je mij aanneemt, dan worden die zonden, die worden weggedaan. Dan word je witter dan sneeuw. En de Heer Jezus die omschrijft zichzelf hier als de aanbieder van het witte kleed. Later in Openbaring zie je dat ook de bruids
jurk, de bruidsgemeente. En Christus, die biedt zichzelf aan. We zagen dat Laodicea werd beschuldigd van geestelijke blindheid. En Christus die komt als een medicijnmeester naar zijn kinderen toe. En hij zegt, ik heb oogzalf voor jullie. De kerk was blind geworden voor de zonde. De kerk was blind geworden voor het evangelie. En ze zag niet meer in dat ze afhankelijk was van Jezus. Gemeente, heeft u ook wel eens van die collega's of van die mensen bij u uit de buurt? Of ik hoop het niet, mensen uit de gemeente? Waar u het liefst niet zoveel mee te maken wil hebben. Mensen die het bloed onder uw nagels vandaan halen, of mensen, als u ze in de supermarkt tegenkomt, dan rent u gauw een ander gangpad in, zodat u niet dat ene praatje met ze hoeft te maken. Nou, stelt u zich eens voor dat u met die mensen beste vrienden zou moeten worden. Nou, daar moeten we niet aan denken, hè? Zo eerlijk zijn we ook. Maar de Heere Jezus die doet dat wel. Laodicea heeft hem enorm teleurgesteld. Jezus ergerde zich enorm aan de manier waarop Laodicea met het evangelie omging. Maar toch zegt de heiland, keer terug. Ik sluit je in mijn armen. Ondanks dat Laodicea het letterlijk verprutst heeft, nodigt Christus je weer uit, dorstig en kom tot het water. U die geen geld hebt, kom, koop en eet, zonder geld, zonder prijs. Ik heb melk, ik heb wijn. De heiland die heeft zijn volgelingen lief. En dat blijkt ook uit het 19e vers. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Kijk, jongens en meiden, dat is iets wat je ouders af en toe ook wel doen. Als je dingen uithaalt die echt niet kunnen, ja, dan is het natuurlijk je vader of je moeder of iemand anders, misschien de docent op school, die zegt, hé, denk er eens even over na wat je aan het doen bent. Niet omdat ze vervelend willen doen, maar omdat ze van je houden, omdat ze het beste met je voor hebben. Het was in mijn jaar of 10 geleden, in mijn tienerjaren, dat wij, ik woon in Overijssel op het platteland en daar hebben we keten. Misschien kent u het fenomeen, is dus het honk waar je in het weekend zit met je vrienden. Nou, en in de schuur hadden we dan een barretje en dat was dan gezellig. Maar de muren in die keet, die waren nog een beetje kaal. Dus wij hadden met onze onbezonnen gedachten het plan opgevat om die avond eens op de fiets door het dorp te trekken en om een verkeersbord buiten te gaan maken. Dus we gingen met het gereedschap het dorp door. Wij vonden een bord, wij haalden het van de paal af. Moet je natuurlijk nooit doen. En die kwam terecht in de keet. Nou, en de volgende dag. Mijn moeder stapt dat schuurtje binnen. Die ziet het, die legt dat bord in de auto. Ze zet mij neer op de bijrijdersstoel. Ze zegt, kom maar even mee. Ze stopt bij de lege paal. Ze zegt, doe de kofferbak maar open. En hang hem nu meteen terug. Want ik kan niet. Nou, daar stond ik. Bord weer vastgemaakt. Want wat ik gedaan had, ja, dat kon natuurlijk niet, hè. En dat deed mijn moeder niet om vervelend te zijn, maar omdat ze het beste met me voor had. En dat is wat de Heer Jezus Laodicea ook wil meegeven. Christus die corrigeert de gelovigen. Wees ijverig en bekeer je. Stop nou, Laodicea, bodegraven, met die drang naar geld, met die drang naar hoogmoed. Stop met de gedachte dat je het zelf kan regelen, dat je het zelf kan verdienen. Richt je hart op de heiland, op het evangelie. En bekeer je tot hem. Gemeente, wat moet er uit wat moet er uit jouw leven verdwijnen?
om de heiland te volgen. Als de Heer Jezus u persoonlijk een brief zou schrijven, beste Robert, wat zou er dan in staan waar u afscheid van moet nemen?

begeeft. En de gemeente van Laodicea krijgt dat ook te horen. Ik sta aan de deur en ik klop. En dan is het weer belangrijk om even de context van de oudheid te leren kennen. In de oudheid, 2000 jaar geleden, konden Romeinse ambtenaren in ieder huis onderdak afdwingen. Of je het nou wilde of niet, als een Romeinse ambtenaar bij jou voor de deur stond, dan moest je hem binnenlaten. Maar bij de Heer Jezus gaat het niet met dwang. Hij vraagt het. Wil je de deur open doen? Het geloven is geen zaak van moeten. Geloven is een zaak van willen. Het is toch wel opmerkelijk, hè, dat de Heer Jezus deze vraag stelt aan de gemeente van Laodicea. Wil je de deur open doen? Want dat wijst er dus op dat die christelijke gemeente de deur blijkbaar al dicht heeft gedaan voor de heiland. Dat ze de Heer Jezus in geestelijk opzicht al buiten de deur hebben gezet. Anders wordt die vraag niet gesteld. De mensen waren dus aangesloten bij de kerk, maar ondertussen hielden ze de deur dicht voor de heiland. Hoe zit dat nou met ons? Hebben we de deur op een kiertje staan? Nou ja, en dan gaat de deur, laat ik voor mezelf spreken, op het moment dat ik de Heer Jezus nodig heb, dan gaat de deur natuurlijk wijdwagen open, want dan hoop ik op alle hulp. En als het me allemaal voor de wind gaat, dan gaat de deur weer op een kier. Maar laat de Heer Jezus, laat het evangelie binnenkomen in het huis, in het hart, in het gezin, in het dagelijks leven. Want zo omschrijft de heiland dan, hij wil de maaltijd met ons gebruiken. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wel de maaltijd onderhouden, wat wil dat zeggen? Dat betekent eigenlijk drie dingen. Ten eerste is het dat de Heer Jezus een relatie met ons wil aangaan. Alsof het iemand is die je letterlijk bij iedere maaltijd spreekt. Dat zijn de mensen van wie we houden, met wie we veel contact hebben, omdat het familie is. Het tweede wat de Heer Jezus wil doen, is dat hij Laodicea, maar dat hij ook bodegraven uitnodigt om het avondmaal met hem te vieren. En de derde wat de Heer Jezus doet, is dat hij gemeenten uitnodigt om onderdeel te worden van het bruiloft van het Lam. Dat je op dat bruiloftsfeest gezamenlijk aan die tafel zit. Vervolgens, vers 21. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. De heiland sluit af met een oproep tot geestelijke strijd. Met uitzicht op het koninkrijk van God. Dat je eens met Christus, als jij in dit leven in hem gelooft, dat er een dag zal aanbreken waarop we Christus zullen ontmoeten voor de troon. Dat we samen zingend aan zijn voeten zitten. Geen pijn meer. Geen onzekerheid meer. Geen eenzaamheid. Geen armoede. Geen zorg. Geen twijfel. Want wie het vertrouwen stelt op de Heer Jezus, op de Heiland, op de Zaligmaker, die mag uitzien op de eeuwige heerlijkheid. Omdat de heiland zelf dat aanbod doet aan Laodicea en vanmorgen ook aan ons. Wel, wat is dan nodig om te overwinnen? Dat heeft de tekst ons geleerd. We dienen die lauwheid te overwinnen. Die van nature in ons hart woont. We dienen de drang naar welvaart in te wisselen voor soberheid, voor dankbaarheid, voor afhankelijkheid. Volharden tegen de zonde. Tegen het ongeloof. Tegen de verleiding die de wereld

met zich meebrengt. Gemeente, we gaan richting een afronding. Wat heeft Christus in de afgelopen versen gedaan? Hij heeft mensen in de kerk bij de les gehaald. Hij zegt, vrienden in Laodicea, kijk eens even in de spiegel wat je aan het doen bent. Dit is toch niet de weg die leidt naar de zaligheid en het koninkrijk Gods? En gemeente, die houding die de Heer Jezus hier aanneemt, daar mogen we in alle voorzichtigheid een voorbeeld aan nemen. Als we nou zien dat er in onze omgeving, in het gezin, in het huwelijk, in het gemeenteleven, als we zien dat mensen wegen inslaan die ingaan tegen de schrift, dan moeten we het niet maar laten voor wat het is. Zo van, nou ja, diegene dwaalt ook af, laat maar zitten. Maar maak het in alle voorzichtigheid en in alle liefde bespreekbaar. Niet omdat u beter bent, maar wel omdat u het beste met diegene voor heeft. Het gedeelte in Openbaring roept op tot geestelijke strijd. Ook in het laatste der dagen. Hier op aarde moeten we het kruis op ons nemen, zodat we eenmaal dat kruis kunnen inwisselen voor een kroon. En in dat vers, gemeente, ligt zekerheid voor gelovigen die worstelen met hun eigen zwakheid, met hun eigen moeite, met hun eigen verdriet. Dat je worstelt met de wereld en dat je ook merkt, ik hou er nog zo vaak te veel aan vast. Dus wees niet langer lauw, lieve gemeente. Want lauwheid wordt uitgespuwd door de Heer Jezus. Maar wees vol vuur voor het evangelie. Ga op de knieën, vouw de handen, zing tot eer van Gods naam. Alle woonplaatsen in Nederland hadden vroeger een smederij. Er stond dan de smid met een groot schort voor, allemaal gereedschap om zich heen. En dag in dag uit was hij aan het werk bij de smeedoven. En dat vuur van die smid, dat bestaat natuurlijk allemaal van die hele kleine glinsterende oranje brandende kooltjes. Nou, stel die smid die haalt één van die kooltjes uit het vuur. In eerste instantie is het nog heet, moet je er niet aan zitten. Na een tijdje wordt het kooltje lauw. En op het laatst is het niet meer bruikbaar voor de smid. Nou, laten we ons leven naast dat kooltje leggen. Als we iedere dag Gods woord lezen, als we bidden, dan blijft dat kooltje in verbinding met de bron. Als we de Bijbel niet meer bestuderen, als het gebedsleven vervlakt, ja, dan brandt dat kooltje nog wel een poosje. Maar voor je er erg in hebt, is het lauw. Blijf in de buurt van de bron. Met uw echtgenoot. Met de mensen om u heen. Met uw gezin, met uw gemeente. Want de duivel trekt u de graaf vanaf. Maar blijf in de buurt van de heiland. Want wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De Heere zegene zijn woord. Amen.

Gemeente, ik lees graag met u uit het formulier om het heilige avondmaal te houden in deze week van voorbereiding. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus onderschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of deze drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is het voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het ons bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van de zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht heeft. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij of zij ook gezind is voortaan zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij of zij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waarachtige tafelgenoten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, om zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars. Allen die zich een beeld van God maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in kerk en onder het volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen,
kwaad spreken. Allen die zich aan een verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Nee, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe inzetten om met zo'n ijver God te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die ons nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Laat ons danken en bidden. We willen in de voorbeden stilstaan bij onze oud-predikant, dominee Moutaan. Hij is ernstig ziek. We willen in het gebed ook in het bijzonder denken aan zijn vrouw, aan de kinderen en kleinkinderen die om hem heen staan. Eveneens willen we met elkaar in de voorbeden denken aan Joke de Bruin. Ze is gevallen. Ze heeft haar bekken en drie wervels gebroken. En de periode van herstel zal nog geruime tijd in beslag nemen. We willen stilstaan bij het volk Israël en bij de vervolgde kerk. Laat ons danken en bidden. Heren, wij bidden u aan. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij knielen voor uw zetel neer als we aan het eind van deze dienst voor uw aangezicht naderen. Dan past het ons om u te danken voor het woord dat mocht uitgaan. Dat u ons hier in vrijheid de gelegenheid gaf om samen de Bijbel te openen, om u te aanbidden, om u te dienen. Wilt u geven, Heren, dat het in alle gebrek toch ingang mag vinden in ons hart. Opdat we mogen groeien in het geloof, opdat het geloof mag ontstaan. Omdat we erkennen bij wie het ware geluk te vinden is in dit leven. Heren, we bidden voor ons persoonlijk, hoe we hier zitten, ook in een week van voorbereiding van het avondmaal. Mogelijk zien we er naar uit, mogelijk zien we er tegenop. Openbaart u zich, God, opdat we mogen weten waar we naartoe mogen vluchten in dit leven. Geef dat we breken met de zonde en zien op u. U die op aarde en in de hemel geen zonde doet, maar zo volmaakt bent. In ons gebed denken we aan dominee Moutaan en de mensen die om hem heen staan. Wees met de familie Moutaan, Heren, ook in deze moeilijke periode in het leven waarin ze nu zijn aanbeland. Geef uitzicht, Heren, op de Heer Jezus Christus. Dat de zorgen, dat het verdriet, dat de pijn naar de achtergrond verdwijnt op het moment dat we denken aan de belofte van uw eeuwigheid. We denken aan onze zuster Joke de Bruin.
Ontfermt u zich over haar ook in een periode van revalidatie? Geef haar samen met haar man ook de kracht om deze periode door te komen. We denken aan het volk Israël en we bidden of uw naam, de naam van de Heer Jezus Christus, daar verbreid mag worden. Opdat ook onze oudere broer mag erkennen dat u de weg, de waarheid en het leven bent. We bidden voor de vervolgde kerk. Voor ons is het zo vanzelfsprekend om hier week in week uit naar uw huis te komen. Maar hoeveel zijn er niet, God, voor wie dat niet vanzelfsprekend is? Ga met ons mee deze rustdag in. Ontfermt u zich over ons persoonlijk, over ons gezin, over de gemeente. Wil vergeven wat niet naar uw wil is geweest, ons vanavond hier weer in goede gezondheid samenbrengen. En ons gebed horen in naam van Jezus Christus, de koning van de kerk. Amen. Gemeente, we sluiten af. Waar mogelijk, als de gezondheid het toelaat, wil ik graag staande met u zingen uit op toonhoogte 396. Kroon hem met gouden kroon. De versen 1 en 3.

Laten we thuis, als we op afstand hebben gevolgd, de dienst besluiten en ook van hier gaan met een gebed om de zegen van God. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.

U luisterde naar een rechtstreekse uitzending van de Dorpskerk in Bodegraven. Dus de dienst werd geleid door proponent S.W. Proponent S.W. Jansema. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Komende zondag de protestantse wijkgemeente Emmaus. De dienst wordt uitgezonden vanuit de ontmoetingskerk en begint om 10:00. Daarna is er een dienst van de gereformeerde gemeente. De dienst wordt uitgezonden vanuit de Bethelkerk en begint om 10:00. En als laatste is er een uitzending van de hervormde gemeente in Reeuwijkbrug. Vanuit de Ichterskerk en die dienst begint om 9:30. We gaan zo meteen over een kwartiertje nog naar een verhaal luisteren. Tot die tijd gaan we weer naar wat christelijke muziek luisteren. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Aanbidding en Lofprijzing. Van het CD Het Groot Doelenconcert deel 2.

We gaan nu naar een kort verhaal luisteren. En het verhaal heet Het Recept. De zon brandt op zijn zwarte haar. Geërgerd wrijft hij langs zijn voorhoofd. De zoute zweetdruppels prikken als ze de wonden van zijn hoofd aanraken. Een paar weken geleden was het begonnen. Kleine, onbetekenende plekjes die zijn donkere huid ontsierden. Olie had niet geholpen. Binnen korte tijd werden ze groter. De droge, hete woestijnwind had ze doen barsten en veroorzaakte zo die etterende kloven. Vermoeid blijft hij even staan. Zijn ogen gaan speurend langs de bosachtige begroeiing aan de woestijnrand. Hier ergens moet de zendingsbocht nog zijn. De zendeling, zegt men, is ook een goede dokter. Misschien dat hij nog kan helpen. Een wit stenen muur, net achter de bomen, trekt zijn aandacht. Daar moet hij naartoe. Hij heeft van inspanning nu al zijn krachten gebruikt om zo snel mogelijk vooruit te komen. Even later kijkt hij de dokter vragend aan. Wat denkt u? De ander denkt na. Terwijl hij zijn handen zorgvuldig wast, dan gaat hij bij zijn tafel zitten en kijkt de patiënt ernstig aan. Wat zal ik zeggen? Het is een lelijke infectie die u heeft. Zoals u hebt kunnen merken, breidt het nog steeds uit. Het begon op uw voorhoofd en het heeft zich verspreid over uw verdere gezicht. Ik meende zelfs al enige plekjes te zien bij uw mond en in de nek. De donkere ogen van de mannen, van de man vertellen zonder woorden. Een brandende vraag van... Is er nog... Is er nog genezing mogelijk? Luister, beste man, verlies niet alle hoop. Ik weet wel een medicijn dat u kan helpen. De dokter pakt een pen en papier en schrijft enkele zinnetjes. Met forse halen zet hij zijn handtekening eronder en schuift het onder de tafel naar de zieke. Over de tafel naar de zieke. Zo, dit recept kan u helpen. Neem het in en kom over een week terug. Dankbaar loopt hij de lange weg terug naar huis. Hij zal doen wat de dokter hem opgedragen heeft. Na een week loopt hij het erf van de zendingspost weer op. Langzaam en zuchtend. Zijn voeten slepen over de grond. Maar voor hij bij het huis is, zwaait de deur voor hem open. De zendeling komt met een verbaasd gezicht aan tegemoet lopen. Man, ik zag je aankomen, wat is er met je gebeurd? Zweren en korsten onder je nek, wat is er gebeurd? We gaan zo verder met het verhaal.

Bedroefd blijft de zieke staan. In een hulpeloos gebaar haalt hij zijn schouders op. Ik heb echt mijn best gedaan. De hele week lang, maar dat heeft niets geholpen. Dus, je hebt mijn recept ingenomen, precies zoals ik het voorgeschreven heb? Hij knikt. Ja, dokter. Echt waar. Ik heb elke dag een stukje van het vreemde papiertje opgegeten wat u gegeven had. Maar man, dat papiertje kan je niet genezen. Je had moeten doen wat erop stond. De zendeling is het nooit vergeten. Later heeft hij het verhaal nog eens verteld. Om iets anders uit te leggen. Kijk, zegt hij. Alleen een recept kan je niet redden. Het kan alleen genezing geven als je doet wat erop staat. Zo is het ook met het verlossingsplan van God. Alleen maar weten dat Jezus je zonde kan vergeven, maakt je niet zalig. Alleen maar weten dat hij zichzelf opgeofferd heeft voor de zonde, maakt je niet zalig. Je moet ermee aan het werk. Jezus wil je zalig maken. Dat is waar. Hij heeft met zijn lijden en sterven en de opstanding uit de dood de weg vrijgemaakt tot verzoening van schuld voor allen die in hem geloven. Maar wie maakt hem zalig? Alle mensen die dat weten? Nee, hij maakt alleen zalig die ook echt tot God gaan en daarom bidden. En die mensen maakt hem volkomen zalig. Hij heeft het beloofd en op laten schrijven door Paulus. Namelijk, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dit was een kort verhaal uit het dagboek Onderweg. We gaan weer verder met het luisteren naar de muziek. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Hij kent mijn naam, van de CD A Living Prayer.

0: En hier volgt de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgens zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10 uur tot half 12. U bent hartelijk welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Droneplein 2. Voor meer info zie www.gbodegraaf.nl.
1: Op zaterdag 24 oktober is er 's avonds om 8:15 een bijeenkomst in het Evertshuis. Er is dan een koorconcert met een muziekuitvoering rondom het thema Requiem van Brahms. Een regionaal projectkoor brengt een uitvoering van Ein Deutscher Requiem van Brahms ten gehore samen met solisten en meesterpianisten. Het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 25 van de cd Mijn Burg, Mijn Toevlucht.

Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Gertjan en Jefta Post. Wij wensen u verder nog een goede zondag.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
2: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendleef. Muziek met de eeuwige jeugd.
3: Erwin Holthuizen.
4: Wanneer houdt het op, Erwin?
5: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.
6: Weekendleef. Gouden ouwe.
7: Yes, sir, boy.

je het al zien? Ik ben al 2 dagen over tijd. Ja, echt. Ik had eergisteren al bloemen in huis moeten hebben. Bloemen, houden van mensen. Dus ook van jou.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy
7: van Kesten.
8: Ik ben Marcia van Kerkwens.
9: En ik speel op een cello van het
10: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Aanstaande vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Sluipwijkse Markt. Vrijdagavond gaat het los om 6 uur en zaterdag ben je welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Je vindt de markt aan de Gravenbroekseweg 85B in Sluipwijk. En voor de echte liefhebbers, zaterdagavond vanaf 8 uur is er ook nog een gezellige opbodavond. Parkeren is beperkt, dus kom lekker op de fiets of lopend.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda.
1: Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.
2: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB.
1: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Aanstaande vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Sluipwijkse Markt. Vrijdagavond gaat het los om 6 uur en zaterdag ben je welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Je vindt de markt aan de Gravenbroekseweg 85B in Sluipwijk. En voor de echte liefhebbers, zaterdagavond vanaf 8 uur is er ook nog een gezellige opbodavond. Parkeren is beperkt, dus kom lekker op de fiets of lopend. Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.
2: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
13: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 Nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een vertrouwd beeld in het Bodegraafse bos is verdwenen. De twee containers die jarenlang dienst deden als hangplek voor de jeugd zijn inmiddels gedemonteerd en afgevoerd. De containers waren lange tijd een bekende ontmoetingsplek voor de jongeren. De laatste tijd werden ze echter nog maar weinig gebruikt. Af en toe vonden nachtelijke slapers er nog een beschutte plek. Ook de omgeving is de afgelopen periode veranderd. Met de komst van het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg pasten de containers minder goed in het nieuwe gebruik van het gebied. Met het weghalen van de twee containers komt daarmee een einde aan een periode waarin de hangplek een vaste plaats had in het Bodegraafse bos. Stedin heeft een plan voor een nieuw elektriciteitsstation in Reeuwijkbrug. Dat is nodig om het elektriciteitsnet in de regio klaar te maken voor de toekomst. Met dit station kan er ook straks voldoende stroom geleverd worden aan huizen, bedrijven en voorzieningen in Reeuwijk en Gouda Noord. Het station is gepland aan de westkant van bedrijventerrein Zoutman bij de Leegwaterstraat. Aanstaande woensdag is er een inloopavond tussen 7 en 9 uur in Zalencentrum De Brug aan de Nunantlaan in Reeuwijk. Daar krijgen omwonenden en belangstellenden informatie over het project, de planning en de gevolgen voor de omgeving. Medewerkers van Stedin en vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraven, Reeuwijk en Gouda zijn er om vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Tot en met 26 oktober is er een gevarieerde tentoonstelling te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. Drie kunstenaars tonen hier hun werk vanuit verschillende disciplines. Meta Jaarsma, beeldend kunstenaar, combineert tekenen, schilderen en boetseren met het maken van unieke lichtobjecten. Yvonne Koekoek, schilder, richt zich al jaren op haar favoriete onderwerpen, dieren en de natuur. Ze vangt de schoonheid en diversiteit hiervan op haar eigen, kenmerkende wijze. Henk Bloks, keramist, experimenteert volop met technieken voor een bijzonder kleurgebruik op zijn keramiek. De locatie, het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 19 september om 16:30. Verder kunt u de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingstijden van het Groene Harthuis. Gemakkelijk koken met gewone groenten. Vers van het land, onbespoten en lokaal. Marjolein van der Steen laat je gerechten proeven met drie soorten bieten. En ze combineert kaas met pompoen. Laat je inspireren en proef wat eenvoudig koken voor heerlijk resultaat kan hebben. De recepten zijn voor iedereen uitvoerbaar. Zaterdag 19 september van 10 tot 12 uur op de Hortus Populus, Liebespad nummer 1 in Bodegraven.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Van 19 tot en met 26 september staat Bodegraven-Reewijk in het teken van duurzaamheid. In de verschillende dorpskernen zijn activiteiten voor jong en oud, zoals wandelingen, workshops, lezingen en excursies. Ook zijn er een kleding- en speelgoedruilbeurs en kunnen inwoners advies krijgen over het verduurzamen van hun woning. De week wordt zaterdag 26 september afgesloten met een duurzaamheidsmarkt op het Raadhuisplein in Bodegraven. Van 11 tot 3 uur kunnen bezoekers kennis maken met duurzame organisaties en ondernemers. Er is muziek en er zijn activiteiten voor het hele gezin. Ook wordt tijdens de markt de groene pluim uitgereikt aan een duurzame ondernemer uit de gemeente. Het complete programma staat op de website van de gemeente Bodegraven-Reewijk. Tijdens de najaarsmarkt in Bodegraven zijn vrijdag 11 september op het Raadhuisplein opnames gemaakt voor het muziekprogramma Toppers van Oranje. Verschillende Nederlandstalige artiesten traden erop voor de camera's. Het publiek kon de optredens van dichtbij meemaken. De opnames worden verwerkt in meerdere afleveringen van het programma. De komende weken is iedere week een nieuwe aflevering te zien via BR6 TV. De uitzending is op vrijdagavond om 8:30 en wordt dinsdagavond op hetzelfde tijdstip herhaald. In de afleveringen zijn de optredens te zien die tijdens de najaarsmarkt op het Raadhuisplein zijn opgenomen.

0: with you. Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duo fiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuw Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: van afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
13: goedemorgen.
12: Welkom.
13: Dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
12: Best moe.
13: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek, ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
12: Ja, en voor jou is het dus ondertussen ook echt wel
13: een thuis geworden, ja.
12: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus
13: ja,
12: je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
12: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen, of
12: de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
12: Oh,
13: dus
12: ja.
13: Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje?
1: Die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Ik vind het heerlijk om als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: Politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine? Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg. Toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf.
0: Dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit. Nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van oké. Okay. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op bepaalde manieren naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken... Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die kreeg ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skaaien. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skaaien,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. Hier
0: zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skaaien. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail. Denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk...

0: best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts. Ja. Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè? Ja. 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker. Mm-hmm. Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel in. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het Huis van de Stad.
1: Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we de toren. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over tien s'avonds.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want je hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit. Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hey allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. We trappen dit uur af met een klein feestje, want Buddy Miller is terug. Verder een gloednieuw album van Kimmy Bitter, die zichzelf tot album van de maand heeft weten te spelen. Een flink aandeel Made in Holland en muziek van onder meer Bryan Adams, Josh Turner en Dolly Parton. Kortom, genoeg te beleven. Sluit deuren en ramen en draai aan de knoppen.

We beginnen groot vandaag met een dikke warme aanbeveling voor Buddy Miller. Na zijn samenwerking met zijn vrouw Julie uit 2023 komt hij nu, na maar liefst 15 jaar, eindelijk weer met een soloplaat. Gewoon getiteld Buddy Miller. Het is een plaat vol oude vrienden. Emmylou Harris, The Warren Treaty, Sean Colvin, Dan Penn en dus ook Jim Lauderdale en Lee Ann Womack, die je hier hoort. Strange Desire is een jaloers swingend nummer en Lauderdale kent Buddy nog uit zijn New Yorkse countryband uit de vroege jaren 80. Deze aflevering opende met As Long As I Have You, een cover van The Temptations. Met als tussendoortje Stop Me, dat Buddy samen met Lee Ann Womack vertolkt.

Kimmy Bitter uit het Californische Oceanside is helemaal verknocht aan de jaren 60 en dat hoor je. Met haar band, de Westside Twang, maakt ze met Bittersweet het vervolg op haar veelgeprezen debuut Old School uit 2024. Denk aan Patsy Cline, die verdwaalt in een surfband met strijkers en countrypolitan glamour. More, More, More is mijn favoriete track, afkomstig van het album van de maand.

Grey DeLisle is misschien wel beter bekend van haar stemwerk in tekenfilms en games dan van haar muziek. Maar ze begon ooit als singer-songwriter in de Amerikanen hoek. There's the Door is een nummer dat laat horen waarom ze ooit die weg insloeg. Eerlijk, sober en recht voor zijn raap.

De original van de week komt van Joss Turner met zijn onmiskenbare bariton. Die klinkt alsof hij hem al bij zijn geboorte had. Long Black Train uit 2003 was een doorbraaksingle en werd geschreven na een moment waarop hij zich letterlijk in een hotelkamer bijna liet meeslepen door verleiding. Het beeld van de trein als de duivel is inmiddels een klassieker in de country.

Bryan Adams schreef dit indringende nummer voor de documentaire Run Terry Run, die dit jaar in première ging op het Filmfestival van Toronto. Het eert Terry Fox, de Canadese hardloper die in 1980 op één been zijn marathon of Hope begon, dwars door Canada, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Adams, zelf Canadees, zet met dit nummer een van de grootste helden van zijn land in het zonnetje.

0: Dolly Parton is de act van de maand. Hoe kan het ook anders na haar overlijden op 25 augustus op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed? Bound to Ride is een samenwerking met de First Ladies of Bluegrass en laat een andere kant van Dolly horen dan haar bekendste hits. Puur, akoestisch en dicht bij haar Appalachian wortels.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

0: For a bunch of hobo's.
1: Voorafgaand aan het blok Made in Holland, een gloednieuw duet geschreven door Waylon Wyatt, Carter Face en Topher Brown. Carter vertelde dat ze na het schrijven al aangaf dat ze graag harmonieën wilde zingen, waarop Waylon zei dat ze net zo goed een heel couplet kon doen. Zo ontstond dit kwetsbare duet I'm Sorry, But I Love You, over verliefd worden zonder te weten of het beantwoord wordt.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Achter dit nummer van Ethan Huis uit Venray schuilt een bijzonder en aangrijpend verhaal. Het is geschreven door Tycho, een 24-jarige dorpsgenoot die overleed aan darmkanker en die via het programma Over Mijn Lijk veel recht in het hart raakte. Ethan schreef, nam op en mixte het nummer in één dag. Alle opbrengsten gaan naar de Tycho Noah Foundation, die onderzoek naar zegelringcarcinoom financiert.

Kimmy June, geboren als Kim van der Gouwen in Waalwijk, ontdekte op haar vierde het eerste album van Ilse de Lange en wist toen eigenlijk al wat ze wilde worden. Ze is ook de ene helft van het duo The Orange Blossoms. Met Ode to the Shoe laat ze weer horen uit het goede hout gesneden te zijn.

Jacques Mees, geboren in Moergestel en al vanaf zijn 9e gitarist, buigt zich hier samen met Kathleen Willems over een monument, Bob Dylan's A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan schreef het nummer in 1962 en het werd destijds ten onrechte gezien als reactie op de Cuba-crisis. Een gedurfde keuze, maar Mees en Willems maken er iets moois van.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Greg Carroll, woonachtig in Calgary, brengt met Riding on the Wall een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. De betekenis ervan is een teken aan de wand. Stevige, herkenbare country met een flinke dosis eerlijkheid. Hey.

0: We sluiten dit eerste uur af met Sarah Catania, die met een knipoog bezingt dat als je eenmaal de smaak van country te pakken hebt, er geen weg meer terug is. Bij Crossroads kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy
7: van Kesten.
8: Ik ben Marcia
7: van Kesten.
8: En ik speel op een cello van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BRSS.
16: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

We hebben een uitgebreid blok met Dolly Parton, die ons half augustus zo onverwacht ontviel. We duiken in de songs van Bob McDill, een van de grootste songschrijvers die de country ooit heeft gekend, gezongen door anderen. Ook maken we kennis met Martine Haugen, een Noorse die met haar debuutalbum laat horen dat de traditionele country springlevend is. Dit wordt weer een mooi uur. Pokey LaFarge opende met My Baby Loves Me in zijn kenmerkende mix van jump blues, western swing en ouderwetse country charme. Hij klinkt alsof hij zo uit een jaren 30 danszaal is weggelopen, maar het geluid is fris en springlevend. Een heerlijke opener.

Dolly Parton, de act van de maand die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed, na een kort gevecht tegen kanker. Haar man, Carl Dean, met wie ze sinds 1966 getrouwd was, overleed al in maart vorig jaar. Dolly liet meer dan 100 miljoen verkochte platen na. 11 Grammys en een carrière van 6 decennia. Van Jolene en 9 to 5 tot I Will Always Love You. Ze wilde ooit dat op haar begrafenis het gospelnummer If We Never Meet Again gezongen zou worden. Dat vertelde ze al in 2014 aan Entertainment Weekly. Touch Your Woman en The Bargain Store laten haar vroege, ongepolijste countrykant horen. Ver voordat ze een wereldster werd.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De laatste keer dat we Kimmy Bitter horen in deze aflevering. Met een song die om afscheid draait. Weer die kenmerkende country politan glans. Met strijkers die de emotie nog wat extra aandikken.

De Graham St. Clair Band levert stevige, ongepolijste country af. Met een verteller die niet bang is om toe te geven dat hij niet de held van het verhaal is. Eerlijke muziek, zonder poespas.

Teddy Swims, die met zijn soulvolle stem al een tijdje de hitlijsten weet te vinden, brengt met Stay a Little Longer een smeekbede om nog even bij elkaar te blijven. Zijn stem doet de rest. Meer heeft dit nummer eigenlijk niet nodig.

0: De cover van deze week.
1: En daar is hij weer, Long Black Train, nu in de uitvoering van Amos Raber. Waar Josh Turner het nummer in het eerste uur nog groots en breed bracht, geeft Amos Raber er zijn eigen meer ingetogen draai aan. Mooi om de twee versies naast elkaar te leggen.

Een titel met een knipoog. Carlisle Wright maakt duidelijk dat zijn versie van country in Right Kind of Country precies de juiste is. Stevig, zelfverzekerd en met een vleugje humor.

Dit blokje draait om een man die je waarschijnlijk nooit hebt horen zingen, maar van wie je gegarandeerd wel de liedjes kent, Bob McDill. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij in 30 jaar tijd maar liefst 31 nummer 1 hits, voor onder andere Don Williams, Alan Jackson en Crystal Gayle. McDill werkte volgens zijn eigen zeggen met bloed, zweet en tranen. Hij was geen man van één liedje per dag. In 2000 stopte hij abrupt met het schrijven en in 2017 schonk hij zijn hele archief, inclusief 217 bloknotes vol teksten, aan de Country Music Hall of Fame. Right or Wrong bracht George Strait naar de top van de hitlijsten. En Baby's Got Her Blue Jeans On was voor Mel McDaniel een van zijn grootste successen. Stille krachten achter grote hits, dat waren de McDills van deze wereld. We openen het blokje met John Snyder's I've Been Around Enough to Know.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Cassidy Daniels bezingt hier dat sommige gevoelens niet uit een jukebox komen. Hoe graag je dat soms ook zou willen. Toegankelijke, meezingbare country.

0: In de spotlight staat deze keer Martine Haugen, een 26-jarige uit het Noorse Donbass, die onlangs haar debuutalbum Hardships and Hope uitbracht, samen met haar band The Broken Hearts. Haugen begon al op haar 14e met optreden, toen ze June Carter speelde in een Johnny Cash tribute band, waarmee ze door Noorwegen toerde. 2 weken voor haar debuutalbum was ze nog in het publiek bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Oslo. En een paar dagen later overleed Dolly Parton. Beide dames zijn duidelijk hoorbaar als inspiratiebron in haar warme, ouderwets aandoende stem. Recensenten noemen het album nu al een van de sterkste Noorse country debuten in jaren. Met If I Let You In en Pay the Price hoor je precies waarom.
1: You can't.

Paul Kouten, bekend om zijn diepe bariton en flair voor het dramatische, weet ook hier weer een simpel gegeven groots te laten klinken. Texaanse country met een vleugje gospeldrama.

We sluiten deze aflevering af met C. James en Madeline Edwards, die samen zoeken naar een plek om weer thuis te komen. Take Me Home is een mooi, warm duet om deze aflevering mee te besluiten. Daarmee zit Crossroads er weer op. In de tweede uur namen we afscheid van Dolly Parton, eerde het songboek van Bob McDill, en maakten we kennis met de prachtige stem van Martina Haugen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: was emo, now he knows every song Bob Wills wrote. He's drinking.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdag nacht.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
1: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd.